0: Stefan on Fire hebben in ons systeem een bepaalde categorie. En die heet lekkere binnenkomers. Nou, die categorie hebben we even aangeboord voor de track die je zojuist hoorde. Ach, lekker man. Uit de jaren 90. Veel te lang niet gehoord. Openen van uur 2 van de On Fire. Dat was Epsilon 9 en Life Formation. What's going on the air? 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on Fire.
0: De nieuwe muziek van Audio Jack, Chicks Love Us, Jewel Kid, Weeds, Dan Harbour, Mixmasters en Melizos en Gorgen. Met andere woorden, je zit nog een uurtje rand, want ik heb ze weer liggen. Ja hoor.

Houseland, want we hebben de allernieuwste plaatjes. Het is een bommetje hoor. Ja, zeker wel. Dit is nieuw uit op het Who Plays Records label uit Engeland. Folkless and Groove Seduction. Dit is Tanzania, de opener van uur 2 van On Fire.

T-Rhythm en Carrie Chandler hoorde je ook nog. Je hoorde de 623 Vocal Deluxe Edit Show van You Are In My System. Ja, het mag even duren, die titel. Goed, On Fire zit erop voor het laatste weekend in mei. Vanaf zondag is de show weer.